Auditeurs sen radio Benno FM 106.0 sen émission Padium Tiosan ak sen mbok Serigne Bathie Gadiaga muy am fi ci sen radio Benno FM 106.0 talata bu ne 11h japp 12h am ngeen lu len jaaxal ci sen walu wir gu yaram am ngeen lu ngeen bëgg xam ci sen walu yaram jokko len ak Serigne Bathie Gadiaga ci sen émission Padium Tiosan fi ci sen radio Benno FM 106.0 talata juné digënté 11h japp 12h mbokk yi jotaay bu am solo lay doon jëm ci walu wir gu yaram bu len ko kenn netali talata bu né fi ci sen radio Benno FM 106.0 11h 12h ak sen mbokk Serigne Bathie Gadiaga